Ja, luisteraars, u hoort het. Het is weer het weekend. En ook de laatste van deze maand. September staat voor de deur. Goedemorgen en welkom. Ik ben Martin van Denzen. En u luistert naar de Dutch Touch. En misschien luistert u wel live aan CJMR 1320 AM. Ze hebben mij verteld dat het weer... dat het weer doorkomt. Maar dat hoor ik straks wel van verschillende van u. Helaas, het is het laatste weekend van deze zomermaand augustus. Niks veel aan te doen natuurlijk, het leven gaat door. Hier is Sineke met Lieg toch eens een beetje beter. En daarna breng ik u het nieuws.

Ja, ligt toch eens een beetje beter. En dan ga ik verder met het nieuws. En ja, van vorige week... van vorige week nacht van zondag op maandag was er een ernstig ongeluk op de A28 bij Wezep. En met een Oostenrijkse touringcar en een bestelbus was plaatsgevonden. 8 mensen werden gewond naar het ziekenhuis gebracht, dat meldde de politie. Het ongeluk gebeurde rond 4:15. De touringcar is achterop een bestelbus gereden door de vangrail op de andere weghelft beland en daar in de berm op de zijkant terechtgekomen. Dat meldde een woordvoerder van de veiligheidsregio. De bestelbus is doormidden gebroken en in de touringcar zaten volgens de politie meer dan 50 mensen, waaronder een groep middelbare scholieren uit Duitsland. 8 slachtoffers zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Onder de gewonden was ook de bestuurder van de bestelbus. Enkele van de slachtoffers die naar het ziekenhuis zijn gebracht waren zwaar gewond. Wezep is een dorpje aan de rand van de Veluwe, gelegen tussen Hattemerbroek en het Loo in de provincie Gelderland. En ruim 300 Belgen ziek door salmonella. Ook in Nederland eieren teruggeroepen. Zeker 300 Belgen zijn ziek geworden na het eten met salmonella besmette eieren. Dat meldde in meerdere Belgische media. Het gaat om de grootste salmonella-uitbreek ooit in het land. De eieren zijn teruggeroepen in 8 landen, waaronder Nederland. Eierproducent Leerco BV uit Geel riep 2 weken geleden in overleg met het FAVV scharreleieren terug wegens de mogelijke aanwezigheid van salmonella. En dan dinsdag werd bekend dat ruim 300 Belgen ziek zijn geworden na het eten van de eieren. Het zijn er waarschijnlijk meer, omdat niet iedereen zich bij de huisarts heeft gemeld. En nog wat sportnieuws hier. En dat, eigenlijk geen leuke sportnieuws. Gaat weer over voetballen. 5 Cambuur supporters gewond door vuurwerk. Naar de Feyenoord-fans. Onacceptabel. Bij het afsteken van vuurwerk door Feyenoord-fans tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur zijn zondag 5 mensen gewond geraakt. Zij hebben brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. Vanuit het uitvak met Feyenoord-supporters werd na 11 minuten vuurwerk richting het veld en de omliggende tribunes afgeschoten. De wedstrijd in Leeuwarden lag ongeveer een half uur stil en werd daarna hervat. Volgens de KNVB-regels zou het duel definitief zijn gestaakt als spelers of officials door het vuurwerk waren geraakt. Het feit dat er wel toeschouwers werden getroffen was volgens het protocol geen reden om de wedstrijd te staken. Hoe erg het ook is dat zij zijn geraakt. Maar dit is zo afgesproken, zei scheidsrechter Danny Makkely bij ESPN. Voor het hervatten van de wedstrijd werd ook overlegd met de betrokken partijen, benadrukte Cambuur in een verklaring. Het mag voor zich spreken dat alle zorg en aandacht uitgaat naar de gewonde supporters en iedereen van de club een enorm meeleeft, dat schrijft Cambuur. Feyenoord heeft besloten geen supporters mee te nemen naar de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie. De club heeft dat besluit genomen naar aanleiding van het vuurwerkincident bij FC Cambuur van afgelopen zondag. Feyenoord baalt dat de maatregelen ook trouwe, goedwillende supporters dupeert. Maar voor ons gevoel kunnen we niet anders, zei directeur Robert Eenhoorn op de clubsite. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen zei dinsdag al Feyenoord fans te weren bij de wedstrijd tegen NEC, NEC, als er geen verdachten zouden worden aangehouden. Die maatregel is dus niet meer nodig, want ze hebben een paar verdachten gevonden en aangehouden natuurlijk. En nog wat over de Belgische hockeyster. Hockeyster Justine Razier, die is geschorst voor de troostfinale van het wereldkampioenschap vanwege haar tirade richting de arbitrage. Alex Jernieus krijgt een waarschuwing voor haar gedrag donderdag na de nederlaag in de halve finale tegen Nederland. Dat was 1-0.
Razier en Gerniers gingen na het laatste fluitsignaal verbaal tekeer tegen scheidsrechter Alicia Neumann. België dacht vlak voor tijd op 1-1 te komen tegen Oranje, maar de gelijkmaker werd na een ingreep van de videoscheidsrechter afgekeurd. België was vooral ontstemd over het feit dat de videoscheidsrechter om advies was gevraagd. Nederland had geen recht meer op een videoscheidsrechteraanvraag, maar de scheidsrechter vroeg zelf om een beoordeling van de beelden. En dat kan wanneer hij of zij twijfelt over een beslissing. Tot de grote woede van de Belgen. En nog iets over Verstappen van vorige week, de race in Zandvoort. Verstappen schuldbewust na zware crash in Zandvoort. Ging te vroeg op het gas. Max Verstappen zag zijn laatste Grand Prix van Nederland al na 1 onafgemaakte ronde eindigen door een zware crash. De thuisrijder stapte ongedeerd uit in Zandvoort, maar baalde wel flink van zijn klapper. Ik liet me verrassen, was Verstappen zo'n 1,5 uur later schuldbewust. Het was in de bocht nog behoorlijk nat. Toen ik het droge gedeelte zag aankomen, dacht ik dat ik alweer gas kon geven. Maar dat bleek niet te werken. Ik was dus iets te vroeg. Het was een flinke klap, het deed geen pijn, maar op het moment zelf kwam hij wel behoorlijk hard aan. Al heb ik ergere crashes meegemaakt. En ik weet niet of u vorige week hebt gekeken, maar ik had het al heel gauw in de gaten. Het werd uitgezonden op TSN, de race. En ik, voordat de eerste ronde afgelopen was, klapte hij tegen de muur aan. En wat heb ik dan nog meer? Geen prijs van benzine, daar praten we maar niet over. We hoeven hier nog niet te klagen, want het is veel hoger in Nederland. Canadese dollar, ook geen verandering, 62 eurocent. En het weer in Nederland. Vandaag, zaterdag, verloopt meest bewolkt en er valt eerst nog een aantal flinke buien. In de middag is het tijdelijk wat droger, maar later volgt er alweer regen uit het zuidwesten die noordoostwaarts koerst. Morgen zondag verloopt wederom sterk wisselvallig in de ochtend, waar bij diverse buienhaarden over het land trekken. En de vooruitzichten tot volgende week 11 september... licht wisselvallig met iets boven normale temperaturen. En hier, luisteraars, is een beetje hetzelfde. Het is bewolkt, de zon breekt af en toe door, maar we hebben ook af en toe regen. Op weg naar de studio toe had ik regenend ook een beetje. En tot zover het nieuws.

donkere dagen. En dat is ook een liedje van Sinneke. En luisteraars, na een boodschap van dat kleine stukje Nederland in Toronto, komt Sinneke terug samen met Frans Bauer. Met een liedje geheten een lievelingslied. Een Nederlandse delicatessenwinkel heeft natuurlijk niet alleen kaas, hagelslag en beschuit, maar ook een sortering van alle andere bekende Hollandse kruidenierswaren. De Holland Store heeft kwaliteit voor de beste prijs. Of het nu uw wekelijkse inkopen zijn of voor iets extra's, de Holland Store heeft de beste keus. De Holland Store, 2542 Western Road, ten zuiden van de 401. 416-247-8659. De Holland Store, een klein stukje Nederland in Toronto.

Lawyers.ca. Ron van der Steen, lawyer and notary public. En wij gaan luisteren naar een paar liedjes uit de jaren 1985 met Anneke en de Vrijbuiters. Het eerste is geheten Kom ga je mee en daarna spelen we Voor jou staat mijn deur altijd open.

0: Welcome op het zoetste plein van Nederland. The Great of the Mistake.
1: André Rieu is terug met een spectaculair zomerconcert. Boordevol musical nummers, populaire klassiekers en feel-good muziek die iedereen zal laten meeswingen. Het meest hartverwarmende concert van het jaar is te zien in een bioscoop bij u in de buurt. André Rieu, Viva Maastricht. Koop nu uw tickets.
2: Ja, luisteraars, u hoort het. Het concert van André Rieu van deze zomer is geheten Viva Maastricht. En is nu in het Cineplex Theaters in onze omgeving. Bij u en bij mij. Ik weet niet wanneer u gaat, maar ik ga morgenmiddag. En misschien komen we elkaar wel tegen. Maar ik ga door met het Community News. En het Community News wordt u gebracht door onze Duca Credit Union. Are you looking for a secure way to grow your savings? Whether in a registered or non-registered account? Our new market-linked guaranteed investment certificates offer the potential for market-based returns with no risk to your principal and no management fees. These investments are ideal for members that are seeking a balance between security and opportunity with a 3 to 5 year investment horizon. These offers are available until September the 21st. For more information, check with your local branch or call Member Connect at 1-866-900-3822. En luisteraars, ten eerste wat treurig nieuws. Onze vriend Rimmer Tjalsma. En ik kreeg gisteren bericht van zijn zoon. Hello Dutch friends. I'm letting you know that my dad, Rimmer Tjalsma, passed away last night. Dat is van donderdag op vrijdag. And to this date, there is no date yet set for a celebration of life. And Rimmer Jr. has said to me here, I will be working on his obituary over the weekend and will send it to you all. So, and thank you for your friendship with Dad. And signed by Rim Tjalsma Jr. And onze gedachten gaan uit natuurlijk naar de familie. Rimmer was al, ik weet niet hoe oud hij was, maar hij was 98 of hij zou 99 worden. Ik weet het niet zo precies, maar dat hoort u volgende week wel natuurlijk. En Rimmer, heel lang, hij heeft ook het Nederlands programma gedaan op Chin. En nadat dat allemaal veranderd werd, had ik de kans om het over te nemen hier bij CJMR. En Rimmer heeft toen ook verschillende keren voor mij ingevuld als ik weg was of zo. We're gonna miss him. I will miss him. Lately, ja, ik heb verschillende keren geprobeerd om Rimmer eens op te bellen. Maar het was heel moeilijk om met hem te praten. Hij begon ook zo'n beetje zijn geheugen te verliezen. Maar ja, may he rest in peace. En ook de koffie, en hier is de koffieclubs in onze omgeving in Oakville. Is elke derde dinsdag van de maand. En de volgende is op aanstaande dinsdag 16 september. Nou, ik kreeg wel een berichtje van iemand die zei, die was er naartoe geweest en er was niemand. Zo, ik weet niet zeker of deze koffieclub nog bestaat. Als iemand me dat kan vertellen, laat het mij weten. Bel me maar op 416-226-0620. Dan kan ik het doorgeven. Maar de Guelph Coffee Club, die is elke derde woensdag van de maand. En die gaat nog lekker door. En de volgende is wel op woensdag 17 september. En de laatste koffieclub, daar hadden we tussen ongeveer 16 mensen bij elkaar. Wilt u meer informatie hebben over de koffieclub in Guelph? U kunt mij bereiken op 416-226-0620. En als iemand mij wat kan vertellen over de Oakville koffieclub, dan kunnen we dat ook aan de Nederlandse krant laten weten en dan kunnen ze dat weglaten. Oké, nogmaals natuurlijk het concert van André Rieu deze zomer, Viva Maastricht, is nu te zien in de Cineplex Theaters in uw omgeving. En dat is vandaag is de eerste, 29 augustus, en morgen is de tweede uitzending. Met extra shows into september. 5, 6, 7, 12 en 13 september. Zo, dus genoeg tijd om het te gaan zien. En ik kan het u echt, echt heel erg aanraaien, luisteraars. Nou, voordat we verder gaan, wil ik ook nog eventjes doorgeven over een scam. dat ik gekregen had van iemand. En dat ging ook via de Duca, werd me dat toegestuurd. So, we werden geregeld opgebeld natuurlijk. Hier is er eentje, die zogenaamd dan van de bel komt. Zo, hier gaat het. Je wordt opgebeld en het is de Bell Router Replacement Phone Call. Is an active fraud scheme where scammers cold call customers claiming they need a new modem or fiber upgrade. Now, this is how the scam works. An automated or live caller says they represent Bell Canada and offer a free upgrade router or fiber internet modem. Next, the trap. They ask you to press a number or go to your computer to test your speed, update your IP address, or schedule an appointment. 3. They trick you into downloading remote access software or logging into your online banking to verify security, giving them full control of your device and accounts. How can you protect yourself? Hang up immediately. Do not press any numbers or speak to the callers. So there you go. Hang up immediately. Do not press or any numbers or speak to the caller. And mijn zoon, die mij geregeld helpt met mijn computer, die heeft me ook hiervoor gewaarschuwd. Want ik had deze ook binnengekregen. Zo, u bent gewaarschuwd en je weet wat ze zeggen. Een gewaarschuwd man telt voor 2. En wat heb ik dan nog meer? Nou, dat is het Community News. Werd u gebracht door onze Duca Credit Union. Zo, bent u lid van onze Duca? Dat kan heel makkelijk. You can call Member Connect, en je kunt ook mij bereiken. Ik kan u alle informatie doorgeven. Nou, luisteraars, af en toe zit ik te zoeken naar Nederlandse liedjes van vroeger. Nou, ik vond er eentje uit het jaar 1978. En Corrie van Gorp zong in dat jaar Ik ben een Hollandse boerenmeid. Ik had dit liedje nog nooit gehoord. U wel? Luister maar.

0: God, dat was weer even lekker plat Hollands, luisteraars. Dat hoor je niet zo vaak meer. Maar ja, nu begint het weer ook een beetje om te slaan, want de warme dagen zijn bijna voorbij natuurlijk. En af en toe krijgen we weer wat regen en misschien beginnen onze botten een beetje te kraken. Luister maar, take in some ultimate glucosamine.
1: Ultimate glucosamine powder is so easy to take. Just once a day in your favorite hot or cold morning beverage. There are no pills to swallow, and Ultimate Glucosamine won't interfere with your prescription medications. Ultimate Glucosamine powder can be ordered online from pharmacy.ca. Shipping is free, or you can order Ultimate Glucosamine at the prescription counter at Shoppers Drug Mart. Ultimate Glucosamine, for better joint health.
0: En ik ga maar gauw verder met de Belgische zangeres Diana Winner. En die zingt van Daarom zeg ik dank u, lieve Heer.

dit was Erik ten Hoofd met volle gas. En, nou luisteraars, wat zijn uw plannen dit weekend? Samenkomen met familie en vrienden? Wat u ook doet, blijf maar lachen. Want met lachen, dan ga je best... Dat is gezond. Echt, lachen is gezond voor je. Luister maar.

wat er ook gebeurt, luisteraars, blijf lachen. En we gaan nog een keertje luisteren naar Dana Winner, de Belgische zangeres. Hier is zij met 1000 mooie dromen.

dromen. Want in de diepte van de droom wacht de waarheid. En in de diepte van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat een nieuwe eeuw nadert. En dat er nieuwe gedachten leven, dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop, geloof en liefde

En dan luisteraars, ons programma begint alweer op het einde te lopen. En voor degenen die het gemist hebben vandaag, ik wil nog eventjes doorgeven dat onze welbekende Rimmer Tjalsma, die jaren het Nederlands programma deed voordat ik het over kon nemen, passed away afgelopen donderdag nacht. So there is no date yet for the celebration of life. So Rimmer Tjalsma passed away. Nou, als ik het goed heb, was Rimmer 98 of had 99 geworden. So, onze condolence gaat uit naar Rimmers familie. En ik zal hoop voor volgende week dat ik meer informatie kan geven voor de Celebration of Life voor Rimmer. Dus u heeft een verzoekje of een berichtje dat u door wil geven. U kunt mij bereiken op 416-226-0620. En dan kom ik weer terug volgende week met uw programma, de Dutch Dutch. Sommigen kunnen me laten weten, heeft u geluisterd via de AM radio vandaag? Dat zou ik graag willen horen. Maar ik eindig vandaag met deze wijze woorden. Als je vandaag iemand zonder glimlach ziet, geef hem of haar er eentje van jezelf. If you see someone without a smile, give them one of yours, so that everyone smiles. Luisteraars, ik ben Martin van Denzen with Matteo on the controls. Tot volgende week. Bye bye.